0: SFM weer.
1: George en Wildernis begin op 14 op na 27 vir vandag, gedeeltelik bewolk. Mosselbaai en Hartenbos 16, 26 ook gedeeltelik bewolkte omstandighede. Uitsoering in de rust, 12 die minimum, 27 die maximum. Begin gedeeltelik bewolk, het hier vanmiddagse kant bewolkte weer. Rivers dan in Stilbaai 13, 24 bewolk. Lady Smith begin op 13 op na 27 gedeeltelik bewolk. Plettenberg Baai en Nysna 16 die minimum op tot en met 30 grade Celsius. En sal later vandag gaan het bewolk raak. So ja, warm dag wat verwag word. Hier in die Suid-Kaap, morgen, woensdag, donderdag, waar dat dan weer bykie reen kan val. Volgende is dan Gravity van Byron Keno.

0: En dit is dan, meisie van my hart, ons nou internationale dag waar ons kyk, en dit is melkdag vandag. So, as jou glasie melk vanoggend geniet, doen dit met die wete, dit is internationale dag daarvoor natuurlijk. Jy kan deesdae ook alternatiewe doen, soja, oats, almondmilk en so aan, en bokmelk, wat ook al jy dan daar wil ingooi, maar dit is internationale melkdag vandag. Ons kyk dan verder weer. Is ook dan kaalvoet dag vandag. Wat 'n lekker dag om te vier. Trek onmiddellik jou skoene uit, gaan kaalvoet werk toe. Is ook dan olyfdag vandag. O, hou van olywe. Ons het 'n olyfboom in die tuin, en ek het nou die dag, het ek weer, ek weet nie hoekom nie, ek doen so elke 2-3 jaar, net om een of ander rede, een wille olyf van die boom afgeplik, en toe een hap gevat daar. Dat is min dinge, wat so bitter is. So so olyf wat nou net van die boom afkom. Daai ding moet ingelê word, vir lank. Dit is dan die internationale dag wat ons vier, maak een van daai, jou eie.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: neus na, braai ek af, nou kan nie kwaad pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim het le nog ver.
1: Neus na, 90.1 SFM.

Jy vier vandag op die 1 juni jou verjaarsdag saam met Heidi, model, dan verjaar filmakteur Tom ook saam met jou, nog een filmakteur Morgan Freeman, YouTube-ster Link, Nolan, hy is ook een YouTube-ster, dan verjaar Alanis Morissette ook saam met jou, bekende rocksanger, Nikki, komediaan, Willow, filmaktrice en ook Ryan YouTube ster. As jou verjaarsdag is vandag, veel geluk met jou verjaarsdag, mag jou dag dan gevul wees met liefde en lach.

toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra, niemand

95 oktaan, afname van 42 cent per liter. Diesel met 0.05% swaal, afname van R5.57 per liter. En diesel met 0.005% swaal, afname van R4.93 per liter. En verligtende paraffien, afname van R5.96 per liter.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

0: Alesso saam met Zara Larsen vanmiddag vir jou hier op 90.1 104.1. Die inwoners hier in Jones, datum wat julle kan neerpen is 26 Junie. Dis wanneer julle weer veilig ontslaa kan raak van gevaarlike huishoudelike afval en die spanne van die Jones munisipaliteit sal dan op 26 Junie 8:30 tot 2 uur sal hulle by Augusta Straat wees hier by die Oudeniqua Stadion waar die inwoners van Jones veilig ontslaa kan raak van gevaarlike huishoudelike afval.
1: 104.1 SFM.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Bykomende borgskappe vir die Mzansi to the World Cup Lucky Fans competitie gee die geleentheid vir nog 18 sokkerondersteuners om Bafana se derde groepfase wedstrijd op 24 juni by te woon. Die uitbreiding volg op die sukses van die oorspronklike veldtog wat ondersteuners die kans gegee het om Bafana se openingswedstrijd teen Mexico by te woon. Volgens die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, wys die vennootskap met Cell C, Old School, Anna en Betway hoe meer Suid-Afrikaners die kans kry om die nationale span van die paviljoen af te ondersteun. Inskrywing sluit op 2 juni en is oop vir Suid-Afrikaanse burgers en permanente inwoners van 18 jaar en ouer met geldige paspoorte. Voormalige Comrades Marathon kampioen Nick Bester is vol vertroue dat ten minste 3 netbank hardloopklubatlete van jaar se 85 km lange apran van Durban na Pietermaritzburg op 14 juni onder die top 5 afronding sal behaal. Bester sê die span is in uitstekende toestand tydens sy oefenkamp in Dilstroom en bly optimisties ten spyte van die vertrek van voormalige kampioene Tete Dijana en Edward Motibi. Hy het Comrades deputante Lucky Mohale uitgesonder as een om dop te hou na sy indrukwekkende derde plek by verlede jaar se 2 Oceana Marathon. Bester verwag ook dat die verdedigende kampioen Piet Wiersma vanjaar weer onder die voorloper sal wees. En wereldnummer 1 Aryna Sabalenka en viermalige Grand Slam kampioen Naomi Osaka sal mekaar later vandag in die Franse Ope se laaste 16 ontmoet in die vroue aansessie. Die paar het mekaar 3 keer tevore ontmoet met Osaka wat al eerste ontmoeting by die 2018 Amerikaanse Ope gewen het en Sabalenka wat vroeger van jaar oorwinnings in Indian Wells en Madrid behaal het. Sabalenka mik na haar eerste Roland Garros titel terwyl Osaka vir die eerste keer die laaste 16 in Parijs gehaal het en in sterk vorm aankom na 'n indrukwekkende terugkeer na die topvlak van die spel. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: SFM Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Bykomende borgskappe vir die Mzansi to the World Cup Lucky Fans competitie gee die geleentheid vir nog 18 sokkerondersteuners om Bafana Bafana se derde groepfase wedstrijd op 24 juni by te woon. Die uitbreiding volg op die sukses van die oorspronklike veldtog wat ondersteuners die kans gegee het om Bafana se openingswedstrijd teen Mexico by te woon. Volgens die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, wys die vennootskap met Cell C, Old School Honor en Betway hoe meer Suid-Afrikaners die kans kry om die nationale span van die paviljoen af te ondersteun. Inskrywings sluit op 2 juni en is oop vir Suid-Afrikaanse burgers en permanente inwoners van 18 jaar en ouer met geldige paspoorte. Voormalige Comrades Marathon kampioen Nick Bester is vol vertroue dat ten minste 3 Nedbank hardloopklub atlete van jaar se 85 km lange apran van Durban na Pietermaritzburg op 14 juni onder die top 5 afronding sal behaal. Bester sê die span is in uitstekende toestand tydens sy oefenkamp in Dullstroom en bly optimisties ten spyte van die vertrek van voormalige kampioene Tete Dijana en Edward Motibi. Hy het Comrades debutant Lucky Mohale uitgesonder as een om dop te hou na sy indrukwekkende derde plek by verlede jaar se 2 Oceana Marathon. Bester verwag ook dat die verdedigende kampioen Piet Wiersma vanjaar weer onder die voorloper sal wees. En wereldnummer 1 Aryna Sabalenka en viermalige Grand Slam kampioen Naomi Osaka sal mekaar later vandag in die Franse Ope se laaste 16 ontmoet in die vroue aansessie. Die paar het mekaar 3 keer tevore ontmoet met Osaka wat al eerste ontmoeting by die 2018 Amerikaanse Ope gewen het en Sabalenka wat vroeger van jaar oorwinnings in Indian Wells en Madrid behaal het. Sabalenka mik na haar eerste Roland Garros titel, terwyl Osaka vir die eerste keer die laaste 16 in Parys gehaal het en in sterk vorm aankom na 'n indrukwekkende terugkeer na die topvlak van die spel. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

Minke Brits met Fellies. Oké, daar is so 'n paar films vrygestel op hierdie dag in die geskiedenis wat die moeite werd is om te onthou. Die eerste een is 1990 se Total Recall met Arnold Schwarzenegger, Dean Norris, Sharon Stone, Michael Ironside in die rolverdeling. Dan Moulin Rouge 2001 op hierdie dag. Nee, ek gaan nie eers almal noem wat in daai fliek is nie. Dit was net merkwaardig. 2012, Snow White and the Huntsman, met onder andere Chris Hemsworth, Charlize Theron, Kristen Stewart, en julle klomp ander, Ian McShane, as Bob Hoskins, ek meen, dit gaan aan en aan. En op hierdie dag in 2018, die een was, sover ek weet, kommersieel nie een reuse sukses nie, maar ek het hierdie fliek geweldig baie geniet, en dit was 2018 se Upgrade. Oh,

0: Sport.
1: Goeiedag en welkom by jou middag sport. Bykomende borgskappe vir die Mzansi to the World Cup Lucky Fans competitie gee die geleentheid vir nog 18 sokkerondersteuners om Bafana Bafana se derde groepfase wedstrijd op 24 juni by te woon. Die uitbreiding volg op die sukses van die oorspronklike veldtog wat ondersteuners die kans gegee het om Bafana se openingswedstrijd teen Mexico by te woon. Volgens die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, wys die vennootskap met Cell C, Old School Honor en Betway hoe meer Suid-Afrikaners die kans kry om die nasionale span van die paviljoen af te ondersteun. Inskrywings sluit op 2 Junie en is oop vir Suid-Afrikaanse burgers en permanente inwoners van 18 jaar en ouer met geldige paspoorte. Voormalige Comrades Marathon kampioen Nick Bester is vol vertroue dat ten minste 3 Nedbank hardloopklubatlete van jaar se 85 km lange apran van Durban na Pietermaritzburg op 14 Junie onder die top 5 afronding sal behaal. Bester sê die span is in uitstekende toestand tydens sy oefenkamp in Dilstroom en bly optimisties ten spyte van die vertrek van voormalige kampioene Tete Dijana en Edward Motibi. Hy het Comrades debutant Lucky Mohale uitgesonder as een om dop te hou na sy indrukwekkende derde plek by verlede jaar se 2 Oceana Marathon. Bester verwag ook dat die verdedigende kampioen Piet Wiersma van jaar weer onder die voorloper sal wees. En wereldnummer 1 Aryna Sabalenka en viermalige Grand Slam kampioen Naomi Osaka sal mekaar later vandag in die Franse Ope se laaste 16 ontmoet in die vroue aansessie. Die paar het mekaar 3 keer tevore ontmoet met Osaka wat al eerste ontmoeting by die 2018 Amerikaanse Ope gewen het en Sabalenka wat vroeger van jaar oorwinnings in Indian Wells en Madrid behaal het. Sabalenka mik na haar eerste Roland Garros titel terwyl Osaka vir die eerste keer die laaste 16 in Parys gehaal het en in sterk vorm aankom na 'n indrukwekkende terugkeer na die topvlak van die spel. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: Musiek op

skaalvoet in haar jersey. Op een woonstelbalkon. Sy is een backpacker series. In die winter

0: Bobby van Jaarsveld maak events net na 6. Goeienaand en welkom. Tyd vir ons maandag aan sport saamkeer. Met my en Rico Harris gaan die geselskap hou tot so voor 9.
1: SFM gaan aan en aan en aan.
2: Thought what I was feeling for you, it was mutual. But it always hurts a

0: Wolf made running in geskakel op SFM saam met my en Rico Aris tot voor 9. Meer muziek vanavond in ons sport saamkers. Dis in hier en daar ook so brokie sport nies wat ek saam met jou gaan deel. Maar hou dit hier op 90.1 104.1 Into the Night, Zebra Man.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: The Goo Goo Dolls, Nothing Lasts Forever. Ja, nee, inderdaad. Silver, Spoegwolf en Skinny Blues deur Jeremy Loops het die drie van een rij vir ons afgeskop. Hier is Harte van Goud. Die kunstenaar is Rydelin.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: Tania Stong met Ek is op pad, ek kan jou beloof in die tweede uur van ons maandag aan saam kuier, nog goeie muziek wat op pad is vir jou, soos hierdie een van Heinz Winkler, 100%.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: Dis Arne Jordaan, ek wil eerder weet as wonder, welkom by die laaste uur van ons samenkeer. Ek het vir jou Carleen van Jaarsveld, ek sien Cordelia, die Campbells en ook muziek van Alexis Jordan. Maar nou eers, goodbye, dis Anton Botha, ons is nog so meer as 50 minute van ons samenkeer, nee?
1: 90.1 SFM

leven. Rode broeren en rode druiven. Die geliefde zwart, die groot vet verkwam. Was afgeslacht vandaag. Die geliefde zwart, die groot vet verkwam.